0: Crazy Meeting à Radio Brugenet.
1: Plijera d'ain ur bochad ur feson en eus un d'ainzen de gontain trao. Un d'ain de Jarnassen, hine a oui ur yor trao, kan en au, kontad en au, istuare ya uivro, eid a chien a baden krizmeti moa me chwejet balodjet archivo ar radio ur gontaden. Chetun eus un ur l'air fin, kontad jet Pierre Bacon.
2: Bon, Je vais encore la pièce, il y a des gouges à la pièce, on va faire.
3: Gwe pa del person da match.
2: De va poti bien tu vois les va part la bord di prasco. Ayo goge pa to chaque fois à zase. Goge di za bord pa to chaque fois à zase à gagne andre. Ayo la re pa va brasa person da zoler chet bassa. A bro bon tre gres de we de bazor tu bandat. Ha quita pièce le passe matin. Va di pras, kavno kanel, o vi gan vi bra poti la re peson ho, kanda va, a kwa dung salut, te va bra da peson, do la re jet besat, a promon tre gres dui, di bezo do suben da, a ya da re peson, a ya da, a vi gan a bra da, le det gan a tal se bilisi la ro, de novren, bre vi geril do, o ya utu peson, me shmati mo te, mo te novren da ar yo, Pedig daar een persoon nog. Nou, dat is het dier daar, man. Dus met die hebben, dan gaan ze met een oor naar schade, dan gaan ze die hebben. En dan daar een persoon nog, met een persoon dat, wie je met een paar jaar ook een oor, de pistuutweer, dan brengen ze die het niet weer toch, met een oor. Bon, pot is wel goed aan, zijn het, prompt de bijgereel dan, na wie braaf. Of vrienden hier bij hier, die zout. De bij hier, daar is dat, bij mij, dan. Ben ich schon Novren. Da war ich noch per mir ja wieder Novren. Bist du der Motor Novren? Mir ja da Person auf Pass zu la und da Ding der Prenn na die Ding. Mir wollte Novren. Klar, da ich. Da ist Person da. Ne par ich wieder ihr Ding da. Jo, Person du generis da ich. Mei bitte das prompt dann so doch. Ja da haben wir Kanal da, da den Kanal bra. Na ja da ich. De patrouille passe quand l'arrivée à Brigitte de Pierson, de. À Jaula, l'arrivée, moi, c'est, quand l'arrivée, pas ma bras de Pierson, de l'air, c'est de Messat. À promettre les graisses d'ouïe, libre de Soubernevat. Là, tu m'as gardé ton sébile sur le banoure. À pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, Kopen kabone, die wa. Hij kwam zijn poot en wilo. Ik heb een vriend daar, en dan schiet het daar. Maar, bon, bon. Melaar, balaar, laar, trouwselaar, joh, pachmelaar, daar, joh. Ben molaar toch, kanal. U laar, toet er meer in jouw wak. Ik heb moeizet op een nidisch man. De bepaalde de person man. Pachmelaar moest je daar, daar toch. Hij zo'n bon duur, de bayer zulde dan de presbyteer. De deur, voilà toch, maar ook een overen, quoi. Jela putej daar, persoon. Jela daar, joh. Abel daar, joh, die ze moeten daar die aan de wiel dan daar, joh. De bagatien. Hij heeft ook daar die aan de wiel, die die betreft meer, de bagatien, qua. Mijn man heeft een bagatien, joh, daar, het persoon. Ik bedoel, persoon, beproefde bijgeriel, denk je. Ah, jela daar, persoon, maar hij heeft toch alleen gaan overen. Ah, ja, bomban daar, want dan kan hij bomban. Oh, ben daar, pis, de koesting, en dan bommen, en dan recht, dat is een paraïs daar, joh. Dan pis, dan een beetje reëel, dan, zo. Ah, je hebt daar de nieris, dan wil je pisson, de bier, quoi. En duurde op een nieris daar, maar, peut-être, nog reduur, ze moeten hun pisson. Of reduur, dan wist je, duur, jammer, van nieris, ze moeten hun pisson, moest je rie. En puis, bien, daar is, oh, daar, en dan, de, daar, oh, en dan, dram ik daar niet, maar, wat is dat? Je hebt persoon een bedrijf gezien, maar je hebt weer een bedrijf, je hebt persoon. Ik ben hier in mijn stad, maar je hebt weer een persoon. Schilau in mijn stadwaar daar. Je hebt iemand daar, dan is het een duur, en we moeten doen, we komen weer bij daar, persoon. Ja, die moet je daar. Kan het. Çocuklar beni diyemek hangi boyuz etme dirisman da bu falde piyasam. Apa para piyasam bu şeyler bu se. Doğru da bir şey sana kavu yoruna. Zey bapma. Or ben magma batal diris. Kargo sonunda da yavu. Ha diris ne piyasam ha maya. Bu yetimin zayi. Ha kasa piyasam da ziyer. Ne pesmi kreiz. Beni pesmi kreiz o da iler. Zey bak. Apa da ise vayta ziyer tratiyla. Zey vitereyle. Zey yarabi. Ha ha
3: Yeah, de ch'teur, ouais, personne, ouais, peut rouler tout ça dans la bousse.
2: Hein?
3: De ch'teur d'ombre ou personne, ouais, peut rouler tout
2: ça dans la bousse.
3: Mais la remise bouche à travers, ouais, gué pas de velléon, monsieur, maladie rale?
2: Oh, oui, ah, ben là, mais j'ai compté tout ça, velléon, tu de rien, mais velléon, c'est tout, hein. Yeah. Ah, ouais, ouais.
3: Ouais, je falerai, mais t'as mes gué plus de ça, quoi.
2: Yeah. Réunion, on est vraiment que t'as vu, quoi. Réunion,